0: Met sommige goals dat jij
1: vandaag.
0: Wat heb je gedaan?
2: Wat heb je gedaan? Ik heb je budget gedaan.
3: Ah, hé, dat zal wel best zijn. Ik moet niet denken aan wat ik
0: doe. Waarom is je aan het doen?
2: Waarom voor
3: je? Waarom heb je geen naam op je vijf?